is die drone, dat we maar proberen. Och, beter. Moet een beetje lekker is die drone. Lekker is die drone. Dat we maar proberen.